0: R1,800. Enhance your deal. Add R149 per month over 36 months and get the Apple Watch SE3 GPS 40mm. Available in-store and online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.
1: Ik ben aan de dag bij de verzekeringsmaatschappij mee. Die dame die vraagt of ik gemakkelijk is met mijn exes. Ik zeg ja, ik was nou vrienden met al mijn exen. Net om mijn opties op te houden, je weet. Toen zit die voor neer. Ik verstaan niet.
2: Verzekering is ingewikkeld. Pineapple is makkelijk. En sommer online beschikbaar.
1: Pineapple FSB 48650 wordt onderschreven door Allmart Insure Limited. Een gelicentieerde levensverzekeraar en gemachtigde FTV. BSMV is geld.

0: Goeienaand, goeienaand, Mr. Brandon Lee, Sir Brandon Lee en Jutta Hermanus. Drumbus uit al die pad van Zico Vleiplaas. Ek is een VIP, ek was langlaas in die klap, ek is een member van die klap. Ek was so langlaas in die klap, ek kom so vanavond met my Christmas boom en my coolerbox. Mr. Bouncer, moet nie nog kyk waar ek is hier, want ek is klaar in die klap.
1: Your weekend party. This is the Friday Night Club on KFM 94.5.